Bij de jaren consequente minuut leven die hora die shit ja ki den studio aan weer die bij het jaar bijna nu zijn ja die socio die